0: Jesse van alle kozen die maken al dus als je steekt als je shift tot 7 o'clock zo alle kunt steken tot 7 alle no extended to watch our alle lekker kerwe madness on the inside
1: tumne na jana ke main deewana lekar aa
0: okay here what alle win what alle have to send me some voice notes right now send me some voice notes with this one.